De touw speelt weinig rol. Ik ben niet zo fanatiek. In Engels, en Frans of in het West-Vlaams, het is al heel link. Als ik praat, kraakt mijn stem.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteit en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
7: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
8: Sterre.
7: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
9: Het schijf van de week bij Radio Memory.
10: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Buurtsuper.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Het zit zo, ik ben een klant.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zo al?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan maar weer.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Tot de volgende keer.
0: De Buurtsuper.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u kip?
2: Kip?
1: Ja.
2: Wat voor kip?
1: Nou, gewoon kip.
2: Ja, maar een hele kip, een halve kip, een kip in het balletje, een kip uit het balletje, een kip met een oorlogsverleden. Wat voor kip?
1: Een kip met een oorlogsverleden?
2: Ja, dat is weer nieuw.
1: Oh, nou doet u die dan maar.
2: Die hebben we niet.
1: Wat heeft u dan voor kip?
2: We hebben helemaal geen kip.
1: Oh ja. Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Het zit zo, ik ben een klant.
2: Oh, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zo al?
2: Wat? Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan maar weer.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Tot de volgende keer.
0: De Buurtsuper.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u dipsaus?
2: Dipsaus?
1: Ja.
2: Wat voor dipsaus?
1: Oh, gewoon dipsaus.
2: Ja, maar dip chili saus, dip Hawaii saus, dip met ons mees.

0: Goedemorgen.
1: Hey, goedemiddag.
0: Het zit zo, ik ben een klant.
1: Oh, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft u hier zoal?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Maar wat heeft u hier dan wel?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Ik heb alleen een winkelbel.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Nou, dan ga ik dan alweer.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Dag, tot de volgende keer.
2: De buurtsuper.
0: Goedemorgen, ja. Ik ben een klant. Heeft u pruimen?
1: Pruimen?
0: Ja.

0: Dat is weer nieuw.
1: Oh, nou, doet u die dan maar.
0: Die hebben we niet.
1: Wat heeft u dan voor pruimen?
0: We hebben helemaal geen pruimen.
1: Oh ja. Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Het zit zo, ik ben een klant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Een klant, wat is...

0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan alweer.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Dag, tot de volgende keer.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag. Tot de volgende keer.
2: De beste muziek hoor je hier.

0: uw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
1: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
0: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
2: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
0: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
1: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
0: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
2: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Matilda Prize, Ettore Pagano.
0: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
7: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
6: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
7: Ik zie je graag.
8: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
9: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
10: Sterre.
9: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
10: Het schijf van de week bij Radio Memory.
11: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: funkplaat uit de jaren 80 met een relaxed groove en een duidelijke boodschap. Laat alles gewoon op zijn tijd gebeuren, niets forceren dus. Leon Haywood was dat en Don't Push It, Don't Force It.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: We hebben weer een prachtige selectie voor je klaarstaan. Van tijdloze klassiekers tot vergeten parels die je hart meteen raken. Laat je vooral verrassen door de klanken van vroeger en geniet van nummers die misschien even stil waren, maar nooit verdwenen zijn. Met straks een one-hit wonder. We hebben Christophe Van Dam met Hit Story. En daarnaast alleen maar parels uit de vorige eeuw. Dit is Gary Rafferty en Right Down the Line.

Jimmy Somerville die bracht in 1989 een Engelstalige cover uit met de titel Comment te dire adieu, it's hard to say goodbye. Hij deed dat samen met June Miles Kingston. Die versie werd vooral in Europa een hit. Daarnaast zijn er ook nog covers en interpretaties door verschillende Franse artiesten doorheen de jaren. Maar de versie van Françoise Hardy uit 1968 blijft de meest iconische. Comment te dire adieu. Zometeen geven we een ruk aan onze platendraaier. We laten hem op 45 toer draaien. Na Peter Kent, dit is For Your Love.

0: Vandaag gaan we terug naar 29 mei 1976. Ferrari met Sweet Love. Deze single stond 1 week op nummer 1. Ferrari was een Nederlandse band rond Frank Vaas. En Sweet Love werd hun enige nummer 1 hit. Het nummer verscheen op het label Negram. De band scoorde meerdere top 40 hits in korte tijd. En Frank Vaas schreef zelf de tekst. Internationaal kende het nummer ook succes. Later ging Vaas solo verder. Maar Sweet Love blijft een klassieker uit de jaren 70.
1: Dit is een 70s vinylparel.

0: Kiki D en Elton John met Don't Go Breaking My Heart. Maar in 1993 deden ze het nog eens over met dit mooie en romantische True Love. En nu naar Vlaanderen met een ouwertje van Louis Neefs.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan

porseleinen wafer om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe van Dam.
3: In de clip van Head Over Heels uit 1982 van ABBA staat een drukke society-vrouw centraal die zich van boutique naar boutique haast met een zichtbaar vermoeide echtgenoot in haar kielzog. Annie Friedlingstadt speelt de flamboyante vriendin terwijl Benny Anderson achter de piano opduikt. Opmerkelijk, buiten Europa verscheen het nummer niet als hoofdsingle. In de States werd gekozen voor When All Is Said and Done en dat daar de laatste Billboard Hot 100-notering van ABBA werd. In het Verenigd Koninkrijk bleef Head Over Heels steken op nummer 25, waarmee hun lange reeks top 10 hits werd doorbroken.

tellen, want ze hebben veel hits gescoord in het muzikale hitverleden. En vandaag koos Christophe Van Dam voor Head Over Heels in zijn item Hit Story. Zometeen een one-hit wonder, verderop nog een vergeten parel. Maar eerst de Foundations, Build Me Up, Buttercup.

0: koestert het maar best met de nodige zorg. Het hart, When Your Heart Is Weak, van Cock Robin uit 1986. En nu is het tijd voor...
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar...
0: 1970. Love Grows. Dat werd geschreven door Tony McLean, Barry Mason en ingezongen door Tony Burrows. Dat is een stem die op talloze hits te horen is. Het nummer springt van 13 naar 1 in de Britse hitparaden in dat jaar en wordt ook een grote Amerikaanse hit. Edison Lighthouse blijkt echter vooral een studioproject. Ondanks latere bezettingen blijft Love Grows een enige echte hit, maar wel eentje die tijdloos blijft.

0: net voor het einde heb ik voor jullie nog een
1: vergeten muzikale parel.
0: En daarvoor gaan we naar 1977 met Flash and the Pen. Ken je deze nog? Dit is Down Among the Dead Men.

0: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
1: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie le coach, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
0: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
2: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Matilda Prize, Ettore Pagano.
0: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hoftermolen.

0: En dat was ons Margrietje Ermans. En wij steunen haar natuurlijk door dik en dun met haar huidige ziekte. Want het is zonde voor, zou ik zeggen, voor België, voor de zangers in het algemeen. Welkom erbij. We zijn weer zondag. Dag Tony.
1: Dag Hilde, goedemorgen.
0: Goed wakker.
1: Ja. Ik heb gisteravond goed naar Abba Gold gaan kijken met jullie. Het was goed.
0: Het was tof, hè?
1: Het was tof.
0: Ik zou dan nu niet alle weken gaan naar kijken, want om duur zijn de Abba beu gehoord.
1: Ja.
0: Maar het was wel tof. Heel tof.
1: Het was af ook.
0: En wij hebben ook afspraak met die mensen.
1: Ja.
0: Zij komen in november toeren in Gerardsbergen en Niedhoven. En ze hebben mij beloofd dat ze dan in onze studio langskomen.
1: Dat is een première.
0: Ja. Ik heb die meneer zijn persoonlijk telefoonnummer en zo. Dus heel leuk. Het waren hele, hele leuke mensen ook. Bedankt ook aan onze Edwin
1: Flemings. Ja.
0: Voor de perfecte plaats weer al bij het podium. Wij zijn toch wel graag gezien. Hè? En ook natuurlijk onze John Dennis gezien.
1: Ja.
0: Onze Frank van Damme gezien. Allee, wie moet er nog meer zijn? Goed, ik denk dat wij iemand aan de telefoon hebben. We gaan even luisteren. Goedemorgen, morgen.
2: Goedemorgen Hilde, goedemorgen Tony.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen Nancy.
0: Goed geslapen?
2: Ja.
0: Ah, dat is goed. Toch iemand.
2: En ik heb ook dat ding gezien van ABBA.
0: Heb je het ook al gezien? Ah ja. En wat vond je ervan?
2: Ja, dat doe ik gefilmd.
1: Ik heb filmpjes gemaakt.
0: Ja. En wat vond je ervan?
2: Ik denk wel dat dat een mooie show is.
0: Ja, dat is echt zijn geld waard. Het zijn niet de goedkoopste, maar die zijn echt... En dan is dat dan nog ook in VIP. Hè? Dat moet erbij zeggen, hè, Tony.
1: Eten erbij.
0: Ja. Goed cocktailje. Wat moet een mens meer wensen, Geert?
2: Dat is waar.
0: We leven hier maar eenmaal, hè?
1: Ja.
2: Ja, inderdaad.
0: Zeg een keer, jij wou de groetjes doen?
2: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian.
0: Ja.
2: Aan jullie natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Ook aan Yves, aan Marianne en aan Kelly.
0: Ja.
2: Dan ook aan Johan de Rademan en Roosje.
0: Ja.
2: Aan Rudolf en Anja.
0: Ja.
2: En Anneke, want die vergeet ik altijd.
0: Kan gebeuren, hè.
2: En dan ook aan Frans en zijn vrouwke.
0: Ja.
2: Aan Daniel. En ook aan Danny de Groot en aan Jeremy.
0: Ja.
2: Alle mensen die aan het luisteren zijn en die nooit een plaatje krijgen.
0: Ja. En jij had een plaatje gevraagd, als ik niet mis ben, van Bob Marley en de
1: Nee. Eentje van Club Brugge hebben we klaarstaan. Van Club Brugge, ja.
0: Is dat nu muziek, Club Brugge? Man.
2: Voor alle supporters van Club Brugge, want eigenlijk zijn we nog een keer kampioen.
1: Wat?
0: Het is toch al de 20e keer, hè? Dus...
2: Ja, maar toch, het heeft toch lang geduurd, hè.
0: Ja, nu heeft het wel even een paar jaar geduurd, dat klopt, inderdaad. Maar bon, en dat is nu goed weer voor 7 jaar, hè, nu.
2: Ik heb niks tegen Union, maar ik zeg het altijd, ik heb dat al gezegd tegen Jan ook, in de competitie heel goed, maar in de play-offs.
0: Ja, dat is de stress zeker, hè.
2: Ik denk het.
0: Ik denk dat dat een beetje mee zal spelen met de stress. En kijk, ik ben sportief kijker, dus bij mij de beste wint. En het is gebleken in de play-offs dat Club Brugge de beste was. Al blijf ik tegen het systeem van de play-offs, waar de punten moeten gehalveerd worden.
2: Dat is eigenlijk het moeilijkste ook, hè.
0: Ja.
2: Ik bedoel, allee... ze gingen al zo lang die play-offs afschaffen, maar...
0: Maar ze mogen er eindelijk een keer mee beginnen, want ik vind, competitie duurt tot de laatste dag en degene die dan het eerste staat, dat is bij mij de winnaar. En niet van, dat zijn allemaal geldtrekkers en om daar zwaar geld uit te halen. En ik ben daar echt volledig tegen. Maar bon, wie ben ik? Ik ben niet de voetbalbond... Ik ben geen voetballist, dus ik heb er niks over te zeggen. Oké, dan gaan we je laten. En straks om 11 uur komt onze Danny de Rover op...
1: De Rover.
0: Ga je luisteren? Ja, je mag gaan luisteren en kijken, denk ik.
2: En de groetjes van Salem, hè.
1: Salem Segers,
0: ja. Zeker terug, hè.
1: Ja.
0: Zeg dat me een keer verwachten.
2: We gaan optreden in Nederland.
1: Hij is gaan optreden in Nederland vandaag. Ja.
0: Van bij hem is dat niet zo ver, zeker.
2: Nee. Ja, gisteren moest hij naar Nederland en vandaag moest hij naar West-Weuzen.
1: Ah.
0: Waar ligt dat?
2: Dus ja.
0: Waar op de kaart ligt dat?
2: Ik weet dat niet. Ik denk dat hij ergens Sint-Truiden of iets.
0: Ah, maar ja, dat zou kunnen, want onze John Dennis die vertelde gisteren ook morgen om 9:00 vertrekken naar Limburg.
1: Naar Limburg, ja.
0: Dus misschien John Dennis.
2: Ik denk dat John Dennis daar ook met dat tweede naar Salem zei.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Dus we zitten misschien op dezelfde plaats. Wie weet.
2: Ja, ja, dat kan.
0: Zeg niet meer, zeg niet meer. Oké, okay, goed. Okay. Jouw plaatje komt eraan, Geert. Bedankt voor te bellen.
2: En tot morgen.
1: Tot, ja, tot deze namiddag, Geert. Jo, ja, salukes. Deze vroeg Geert aan ze. Een hele goeie.

0: Voilà, zo de plaat is af, hè. Was er eentje van Brugge? Op aanvraag van onze Geert.
1: Ja, voilà. En nu moet je niet van ieder voetbalploeg een plaatje vragen, hè, want dat gaat niet pakken. Hè? Goed, wij hebben terug iemand aan de lijn. Met een zoetgevoiste stem. Goedemorgen, lieve Frans.
2: Ja, beste Frans, ja. Het is...
1: Hoe gaat het ermee?
2: Ik heb in de hele nacht nog een keer in slaap, want die warmte.
1: Ja, de warmte kruipt binnen, maar nu is het wel goed, hè, Fransje. Moet je buiten in je blootvel op een stoel gaan zitten?
2: Boven, in mijn blote?
1: Ja, nee, met je bovenlijf, hè.
2: Ja, als ik in mijn blote zit, kan alle vrouwen die voorbij komen, stop die allemaal op mijn maak aan. Oh,
1: laat die komen, man, laat die komen. Je lijft maar één keer.
2: Nee, ik ben... Yeah.
1: Maar nu is toch, als je de ramen een beetje op elkaar openzet, is het wel goed te doen. Hè? Onze temperatuur in de studio is gezakt naar 26 graden, dus we zijn al heel blij.
2: Ja, ja.
1: Zeg me, Franske.
2: Mag ik de groetjes doen?
1: Ja, je mag dat doen.
2: Doen de groetjes, want jullie drieën zijn er zitten, hè? Drie.
1: Ja.
0: Twee vrouwen en één man.
2: Oei, wat gaan we dan met doen?
1: Ja, en onze neef die is aan het meeluisteren in zijn taxi, want die is op baan van Charleroi.
2: Ah ja, dat was naar, vandaag, zei
1: hij. Ja, vier ritten vandaag, maar die is op baan van Charleroi naar Zaventem. Ja. Heeft hij mij daar net gebeld. Dus,
2: ja, dan heb ik ook van naar Eve dan.
1: Ja.
2: En dan een dochter, Kelly.
1: Dus Kelly,
2: dan een Jeremy.
1: Ja.
2: Aan mijn broer Dolf en Anja.
1: Ja.
2: Aan Anneke mag zij de vergeten, anders stuk je met mijn broer. Aan Finneke.
1: Ja.
2: Aan Gerrit en Vis. Aan... Wacht, dan is de grote.
1: Ja.
2: Aan Daniel.
1: Ja.
2: Aan Rolfke.
1: Ja.
2: Weet je nog, we zijn er nog. Amai, ze is morgen gebeurd, maar allemaal.
1: Dat is beter dan gezegd dan allemaal.
0: Voilà, dan vergeet je niemand niet.
2: Allemaal zijn al luisteren aan de medewerkers, want anders zijn er vijf op de neus.
1: Het is dat, hè.
2: Ik heb een mooie plaat aan van Corrie en de Rijkers. Breng mij nog eenmaal naar huis.
0: Die staat klaar.
1: Die staat klaar voor jou. Die gaan we direct gaan draaien. Is dat goed?
2: Oké, dat is goed.
1: Bedankt om te bellen. Wij horen elkaar morgenavond, hè.
0: Dag, Fransken. Jo, salukes. Jo, dag.

0: Zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
7: Voilà, ze.
8: Ja, dat was een beetje klim- en kruipwerk. Eventjes een nieuwe stick in de computer van onze tv aan het plaatsen. We hebben terug iemand op de lijn. Goedemorgen, bloemetje.
9: Goedemorgen, vriendin.
8: Alles goed?
9: Nee.
8: Oei. Jij hebt nog een beetje pijn, hè?
9: Veel pijn.
8: Maar was jij gevallen of wat heb jij mij uitgelegd?
9: Ik had mijn stoelen binnen gezet omdat het s'nachts ging domweren.
8: Ja.
9: En die staan hier bij mij aan mijn tafel hier.
8: Ja.
9: Maar mijn stoel van mijn tafel staat daar ook. En ik was daartussen kropen voor mijn venster toe te doen omdat het begon te regenen.
8: Ja, ja.
9: En ik ben blijven hangen aan mijn handdakken die ik daaraan hebben. Hè.
8: Ah, ja.
9: En ik ben gevallen en op mijn stoel gevallen.
8: Ben
9: ik stoel gevallen, hè.
8: Ja, dat kan zeer doen. Dat kan zeer
9: doen.
8: Dat
9: kan zeer doen.
8: Ik kan ervan meespreken.
9: En zijn alleen de zin, hè.
8: Nou ja, dat is het. Maar je hebt ons nog, hè, Roosje.
9: Ja, ik weet het.
8: Dus wij draaien nog een beetje muziek voor u, hè. Dat is toch al iets. En ja, jij moet een paar dagen rusten. En vooral, hoe sterke pijnstiller? Pak daar maar een stuk, 2, 3 met een keer dat helpt, want anders helpt dat niet.
9: Ja, maar ik heb
8: straks
9: een dag van gekregen van mijn
8: buurvrouw. Ah ja, maar mocht er u 2 gepakt hebben, dan helpt dat wel een beetje. Goed,
9: ja.
8: Zeg het een keer,
9: ja.
8: Roosje. Jij wou de groetjes doen, hè?
9: Ja. Dag Johnny.
10: Dag Rooske.
8: Hij was al zo aan het kijken en aan het luisteren.
10: Ja.
9: Ja, ik was bezig omdat het nog niet riep, zei ik goeiedag.
10: Ah, en ons Nancy is ook aan het luisteren.
9: Ja, maar die heb ik al gesproken.
8: Oké. Zeg een keer.
9: Voor u, vriendin.
8: Dank u.
9: Voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, voor Nancyke, voor Jeremy, voor Johan de Radioman. Voor Daniel, voor Rudolf Stevens en zijn liefvrouwtje Anjakke. Voor Fransken en vrouwtje. Voor Anneke, voor Geert en Vivian. Voor Katrien en Erik. Voor Wendy en Cindy. En alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. Voor alle medewerkers van Radio Memory.
8: Dat zijn er veel en de luisteraars nog meer. En
9: ja.
8: Welk plaatje had jij graag gehoord?
10: De plaat van Anthony Fokkema, De tijd tikt altijd verder.
8: Ah, ja.
10: Dat is een nieuwe single.

0: Charlie and the Wailers and Could You Be Loved? Dat is uit mijn jonge tijd, deze. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen, schoonheid.
1: Goedemorgen.
0: Alles
1: Sorry.
0: Goed met u? Het is Hilde.
1: Ik
0: wil dat Hilde. Ah, ik dacht al. Veranderen ze mijn naam en de vent. Ik denk, dat kan niet, hè? Dat kan niet. Goedemorgen, Anneke. Goed geslapen vannacht?
1: Nou ja, ik heb goed geslapen.
0: Ik ook, jong. Ze zijn in mijn bed gekomen, boem, de gordijnen waren toe. En ik ben ik wakker geworden van de morgen. Niks gehoord. Dus,
1: ik ook niet.
0: Ja, voilà. Maar we waren wel gisteren in Londerzeel en daar heeft het echt zwaar, dikke ijsbollen gevallen. Het was echt wel de moeite om te zien. Dus ik denk wel dat het plaatselijk heel enorm was.
1: Ah, wel in Bugena toe ook.
0: Ja? Ah, ja.
1: Ja, ik heb de foto's al gezien.
0: Ja, hier Pajottenheim was ook serieus getroffen. Regio Herne, Sint-Pieterskapelle. Dan waren het ijsblokken, hoofdbalkjes. Maar bon, dat hoort erbij. Je kunt niet het een hebben zonder het ander, zeg ik dan.
1: Maar nee.
0: Jij mag de groeten doen, Anneke.
1: Ja, de groetjes aan Rozeke.
0: Ja.
1: Jevin, Gaston, Jeremy, Jules en Nancy.
2: Dank u.
1: Fransen en vrouw, zeker niet te vergeten. En dan voor mijn mateke Ridolf en mijn allerliefste zusje Anja. Voor Hilde, voor Yves. En dat voor jullie in de studio daar allemaal.
2: Dank u.
1: En voor Katrien en mijn stoere biek.
0: Dat had ik op te wachten. Ja.
1: Dat kan ik maar niet laten,
0: hè. Nee. Hij zal het graag horen, meneer Erik.
1: Maar ja, dan wordt dat keer.
0: Ja, het is dat, hè.
1: Voilà. Zijn er nog en ons Cindy, hè.
0: En ons Cindy. Cindy niet vergeten. Het duurt toch.
1: Nee, het is niet. Goed, verdomme.
0: Doe me toch. En ons Wendy mogen we ook niet vergeten, hè. Die vergeten we ook altijd, hè.
1: Ja.
0: De familie wordt er wel goed, toch, ja. Dan moet u lijstje aanpassen, hè, Anneke.
1: Ja, wil ik een keer dat die vreed niet doen ook.
0: Zeg, en onze collega Tony die had een plaatje klaar gezet van ABBA. Hij zegt, ik kan nog een keer eentje van ABBA draaien. En toen belde jij en dat was telepathie. Je vroeg een plaatje van ABBA.
1: Ja.
0: Dat mocht om het even welk zijn?
1: Ja. Oké. Okay. Ik weet, onze Rudolf is daar zot van.
0: Ja, wel, hij had gisteravond moeten mee zijn. Dat is echt goed, die groep.
1: Ja.
0: ABBA Gold Europe, die zijn hun held waard, eerlijk waar. Je voelt u terug 20 jaar, allee, ik toch. Het was muziek van de jaren 70, dus 70, 80. Dus,
1: dat is echt goed, hè.
0: Ja, en mijn lijfstuk eigenlijk, we hebben afgesloten met mijn lijfstuk, en dat is Thank You For The Music. Ja. Vind ik een heel mooie plaat. Dus misschien straks in tweede uur nog een keer draaien. Maar jij geeft van mij ABBA en Super Trooper. Is dat goed?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, Anneke, bedankt voor te bellen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En tot binnenkort.
1: Tot een fijne zondag.
2: Yo, dag Anneke. Dag. Yo, dag. De mensen kunnen nog altijd bellen.
0: Op 0266-99660. Niet te vergeten, gratis lijn. Je kan ook sturen via onze Tidio-app, dus die moet je ook in het oog houden.
2: Ja.
0: Voor de mensen, even ter informatie, die een nieuwe versie van een Samsung hebben. Die kunnen met de Android momenteel de app niet downloaden. Maar we zijn eraan aan het werken. Onze technieker is er volop mee bezig. En wij hopen dat dat in de loop van volgende week in orde zou zijn. Zodat ook de nieuwe versies de app kunnen downloaden. Ja, dat gaat zo. En met allemaal die updates en al wat erbij hoort. Ja. Mensen met Apple, geen probleem. Eet een appel en je zet gezond voor elke dag.
2: Zeg, het zijn al redelijk wel fans te wachten op Dali de Rover straks.
0: Just.
2: Die zitten te luisteren.
0: Ah, oké. Okay.
2: Onze Jean van der Straat en Herman daar een wachtenbeke.
0: Amai, dat is goed. Ja, dat is heel goed. Ja, Dali de Rover komt er zo aan. Kurt Lorenz die liet hem verontschuldigen.
2: Ja.
0: Zijn partner kon niet met de wagen rijden. En blijkbaar heeft Kurt geen rijbewijs zelf. En dan onze Isabel.
2: Van Nieuwenhuizen.
0: Van Nieuwenhuizen, ja. De kandidaat Miss Exclusive, die heeft zich ook laten verontschuldigen, want die moest naar een
2: meeting.
0: Ja. Dus, maar die mensen komen terug, geen paniek. Binnenkort krijgt u hier nog grote toppers. Wij verwachten binnenkort ook Kitana.
2: Ja.
0: Dazen, mogen we zeggen. Hmm. Maar ook nog andere toppers. Ja, ik kan ze mij allemaal...
2: Chris Rijloff,
0: dat is volgende week daar. Ah nee, de volgende week gaan we zingen bij John Dennis.
2: John Dennis,
0: maar er komt wel iemand volgende week nog in de rappen. En volgende week is Vadergezag, wist je dat?
2: Ah nee.
0: 7 juni is Vadergezag.
2: En 3 juni ben ik 7 jaar getrouwd.
0: Ja, en 3 juni is John Dennis jarig.
2: Ook op onze huwelijksverjaardag.
0: Amai, ja. dat is toch wel tof, hè. Zeg, we gaan ondertussen een plaatje draaien van ABBA en Super Trooper.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemorgen.
3: You start.

0: Ja, dat was onze Frank van Damme en dit wordt een avond. En we hebben iemand aan de telefoon. Gooi me maar op, Nancy.
1: We zullen wel horen
0: wie dat is. Goedemiddag. Allee, goedemorgen liever.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Met wie spreken we?
2: Martin.
0: Dag Martineke, hoe is het met jullie?
2: Goed.
0: Jij wil de groetjes doen, hè, Martin?
2: Ja.
0: Zeg een keer, aan wie allemaal?
2: Odlief.
0: Ja.
2: Milleke. Reineke.
0: Ja.
2: Rudy.
0: Ja.
2: Cindy.
0: Ja.
2: Katrien.
0: Ja.
2: En alle wegen mensen dat platen die krijgen.
0: En die krijgen nu een plaatje van u, dat is mooi. En welk plaatje wil jij graag horen, Martin?
2: Van Vanessa, Kleine Vogel.
1: Die staat klaar.
0: Kijk, onze Tony kent u al van buiten precies.
1: Die staat klaar.
0: Maar we gaan ze nu meteen voor jou laten draaien. Is dat goed, Martin?
2: Ja, is goed.
0: Bedankt
2: en voor jullie ook. Okay.
1: Dank u, Martin. Dag.
0: En een dikke knuffel terug. Ja. Hè? Groetjes. Dag, Martin. Ja.
1: Dag, Martin.
0: Dag.
1: Dag. De mensen kunnen bellen.
0: Ja, op 0266-99660. Voor het volgende uur, want dit is ons laatste plaatje.
1: Mogen ons een keer komen bezoeken ook. Hè?
0: En ze waren zo, natuurlijk, het zijn hier altijd open deurdagen.
1: Voilà, dat is hier dus Café de Zoete Inval.
0: Wij zijn in blijde verwachting van onze Danny de Rover. En ondertussen gaan we speciaal voor Martin het plaatje draaien van Larissa, een kleine vogel.

0: onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
1: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
0: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
2: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
0: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
6: Sterre.
5: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
6: Hitschijf van de week bij Radio Memories.
7: Radio Memories, hitschijf van de week.

0: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
1: Waar zijn al die mooie jaren?
0: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.

0: Voilà, Hilde.
1: Ja, sorry. Even aan de andere kant van het tijd zijn. Wij hebben ondertussen onze gast die wij verwachten. Goedemorgen, Danny.
2: Goedemorgen, dag Hilde.
1: Dus we hebben Danny de Rover in onze studio. En vandaag gaan we het een beetje hebben over jouw carrière, maar ook over jouw nieuwe single. Want die is net uit, of die komt binnenkort uit?
2: 14 dagen geleden is die uitgekomen.
1: 14 dagen geleden. Ja. Dus oké, daar kunnen we het al over hebben. Jij bent al een keertje bij ons geweest, toen was het in Herne.
2: Ja.
1: Nu, door mijn ziekte zijn wij verhuisd naar hier. Hoe vind je het hier?
2: Heel mooi, heel prachtig.
1: Ja.
2: Warm.
1: Ja. Ja, warm, hè. Ja, ja, ja. Het voelt gezelliger aan.
2: Ja,
1: hè?
2: Zeker.
1: Iedereen die komt, die vroeger in Herne geweest is, zegt van, oh, het is huiselijker.
2: Het is waar.
1: Het is echt huiselijker. Dus wij zitten nu in Galmarden, Pajottegem. Gisteren zwaar getroffen door de hagelstenen. Vooral Herne, Sint-Pieterskapelle. Blijkbaar hagelstenen ten dikte van een pingpongbal.
2: Oei.
1: Ja, wij waren in Londerzeel, op Abba Gold. Het was ook heel mooi om te zien. Misschien een keer iets voor u, hè, Danny. Wie weet, zo een keer de ABBA-nummers.
2: Ja, het is toch een beetje speciaal, hè.
1: Ja, het is geen simpele, hè.
2: Ja, nee. En voor ABBA te doen heb je ook meerdere kandidaten nodig.
1: Het is moeilijk om dat
2: alleen te brengen. Je moet daar minstens toch met 3 of 4 voor zijn, hè. Om dat mooi te brengen.
1: Ja, ze waren denk ik met 6, geloof ik, hè.
0: Ja, waren ze. 1, 2, 3, 4, 6, ja.
1: Ja. En die mensen komen ook uit Engeland.
2: Ja.
1: Die komen dan voor een aantal dagen naar België. En dan gaan ze toeren. Dan zitten ze van aan de kust tot in de Limburg. Tot overal in België. En we hebben ook goed nieuws. In november komen ze toeren. En gaan ze in Gerardsberg en in Ninove. En komen ze zelf bij ons in de
2: fantastisch,
1: studio,
2: hè?
1: Dus, voor een interview.
2: Ja, die nummers van ABBA is nostalgie. Hè? Iedereen hoort dat graag. Hè?
1: Jij bent meer de man van het levenslied. Mag ik het zo zeggen?
2: Ja, maar ook een beetje heel ruim. Hè? Want ook tijdens de optredens breng ik ook crooners of klassiekers daartussen van de jaren 70, 80 van Elvis Presley en Engelbert Humperdinck, Tom Jones of zo.
1: Ja, hele mooie nummers ook, hè.
2: Dat zijn nummers die blijven, hè.
1: De mensen kennen jullie niet alleen van je juwelierszaak, maar ook vooral van Dancing Parasolken.
2: Ja, inderdaad.
1: En we hebben daar net een beetje reclame gemaakt voor u.
2: Ah, dat is fantastisch.
1: Want op 7 juni, dan zitten wij jammer genoeg op het verjaardagsbal van John Dennis. Allee, jammer genoeg, dat staat al lang vast.
2: Ja.
1: Maar dan is er ook bij jou een barbecue.
2: Dat is een zomerbarbecue. Dan treed ik op met het orkest Music Time. Dat is altijd heel leuk als je met orkest kan optreden. En slechts voor €25 kunnen de mensen bij ons al volonté barbecue komen smullen, komen eten. En in de namiddag dan nog een optreden erbij.
1: Amai, super. Dat is een zeer democratische prijs, moet ik zeggen.
2: Ja, het is waar. Het leven wordt voor iedereen wat duurder. Dus ja.
1: Het is vreselijk, hè. Je portemonnee, wij hebben dat een tijd gedaan. De zaterdag en de zondag overal heen gaan. Maar het is niet financieel houdbaar.
2: Het is waar. Er worden keuzes gemaakt bij mensen. Hè?
1: Vooral, hè. En jouw nieuwe single, wat is de titel ervan?
2: Er wordt nogal dikwijls een keer over gepraat. Hè. Waar zijn al die mooie jaren?
1: Ja. Oh, maar ik heb die al een paar keer gedraaid, nu dat je het zegt. Ja. Die is al een paar keer aangevraagd bij ons. Waar zijn al die mooie jaren? Ja. Ik stel me die vraag eigenlijk ook heel dikwijls. Dan denk ik van, dat waren zo mooie tijden, maar die gaan nooit meer terugkomen.
2: Nee, het is waar. En het leuke, het positieve wel daaraan is, ik postte dat op social media, op een Facebookpagina. En iemand antwoordde erop, een jong meisje, waar zijn al die mooie jaren, die schreef eronder, die moeten nog komen voor mij, zei ze.
1: Ja.
2: Dus we moeten nog altijd een klein beetje positief ingesteld zijn, want hetgeen dat voorbij is, is voorbij. Kunnen we niet omdraaien,
1: nee,
2: kunnen we niet terugkeren.
1: Nee.
2: Maar
1: nee.
2: We moeten verder. En natuurlijk, we leven momenteel in een zeer gedigitaliseerde wereld. Het gaat zo snel, zo vlug. En dan is het altijd wel leuk om terug te denken. Vroeger was het toch meer complex.
1: Maar complex durf ik niet zeggen. Het was meer, hoe zou ik zeggen? We moesten zo niet beantwoorden aan de regeltjes
2: en
1: lijntjes.
2: Nee, het was rustiger.
1: Als je ziet nu in de Facebook, vroeger was dat aan mensen die je al lange tijd niet meer hoorde of gezien had, het terug een keer in contact te komen. Tegenwoordig is dat een schelparade op Facebook. Hè. De ene maakt de andere uit.
2: Dat is een beetje het jammerlijke. Zo, hè. Het is waar. Maar...
1: Familiale ruzies worden ook openlijk aangevochten.
2: Het is waar.
1: Daar gaan wij ons niet aan storen. Nee, want ik heb ook een wake-up call gehad. En ik ben er gelukkig doorgekomen. En ik heb zoiets van, sindsdien, ik wil geen miserie meer. Ik wil geen ruzie, geen last. Ik kan het nog napraten. En dat is een toffe. En dan zeg ik, als mensen zeggen, je moet dit, je moet dat, dan zeg ik, ik moet juist niks.
2: Heel juist.
1: Het eerste dat ik hier ooit nog zal moeten, dat is sterven. Maar dat ze daar nog maar een paar jaar...
2: Er zijn maar twee zekerheden in het leven, en dat is dat we allemaal geboren worden, en dat er allemaal een dag komt dat ons einde nadert. Dus dat zijn de enigste twee zekerheden dat iedereen heeft. Voilà. Ben je nu arm of rijk, voor iedereen hetzelfde. Nee.
1: En we willen niet de rijkste man op kerkhof zijn. Daarmee doen we goed op, hè. We zijn genieten.
0: Zeg, Danny. Ik moet nu een pootje geven van Renske, de witte hond van Christian en Willy in Denderleeuw. Ze zijn aan het kijken.
2: Is het waar?
0: Ja,
2: is het waar?
0: We gaan een keer zwaaien. Ze. We gaan een keer zwaaien. Hè.
2: En waar is dat?
0: Waar staat de camera? Hier en daar?
1: Daar.
0: Een keer zwaaien van alles.
1: Ja, je mag ook daar.
2: Ja, ik moet voelen bij die mensen, dat zijn klanten ook van bij die juwelen. Dus er liggen nog mooie zaken op hen te wachten. Dus ik word ook benaderd door mensen van her en der die niet meer mobiel genoeg zijn om tot bij mij te geraken in de juwelierszaak.
0: Ja.
2: Maar door een telefoontje en in de mate van het mogelijke kom ik dan bij hen thuis om dikwijls oud goud op te kopen, op te verwerken of herstelling te doen. Dus, en dat zijn ook van die mensen die je daarnet vernoemd, heel welkom onthaald met een heel leuk, heel prachtig hondje. En ik smelt ook als ik een poes of een hondje zie, want ik ben een hele grote dierenvriend.
1: Ja, oei, dus, ik heb er hier drie lopen, ik zal ze niet loslaten. Ik kreeg er ook een berichtje van Rudolf Stevens. Hij zegt, hij groetjes daar in de studio en doe Danny vele groetjes en wens hem heel veel succes toe. Ja.
2: Zeker dan was de groetjes terug aan Rudolf.
1: Ja, voilà. We gaan misschien eens een plaatje draaien. En heb jij zijn nieuwste klaargezet?
0: Die staat klaar.
1: Die staat klaar. En misschien een kleine tip van de sluier. Wij hebben zoiets als een hitschijf van de week.
2: Oh, dat is fantastisch.
1: En jouw plaat die is vanaf woensdag hitschijf van de week bij Radio Memory.
2: Ah, super.
0: Om de twee uur draaien we ze.
2: Fantastisch, fantastisch nieuws, want er komen bij ons ook heel veel mensen in de zaak die af en toe mij komen vertellen. Wij luisteren naar Radio Memory.
0: Ja.
2: En ik ben zenders zoals jullie heel dankbaar omdat jullie de Vlaamse muziek ondersteunen. En natuurlijk dan nog een keer hitschijf zijn, dus supergoed nieuws. Een grote, dikke merci voor de airplay op de radio.
1: Wij gaan een keer naar jouw plaatje luisteren.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: Reclame zit erop.
7: Is dat zo?
6: Ja.
7: En dan is dat een koekjes op. Allee, ze zijn eerste. Ze zijn lekker, doet dat teken. Dus, Daddy, ik wil het nog een beetje over je carrière hebben. Want hoeveel jaar treed je nu al op eigenlijk?
8: Ja, dus...
7: Hoe is het eigenlijk begonnen?
8: Het is begonnen toen ik 7, 8 jaar oud was. Mijn ouders die hadden een winkel in Gent en ook een horecabedrijf, een café.
7: Ja.
8: En wat daaronder, recht over onze deur was een grote weide.
7: Ja.
8: En heel regelmatig waren daar feesten met een grote feesttent dat mijn moeder liet plaatsen.
7: Ja.
8: Dat waren nog die bals van vroeger.
7: Ja.
8: En destijds, wie is er allemaal komen zingen? De beginperiode van Willy Sommers, Paul Severs, Marva, Mardex, dat waren in die tijd.
7: Ja.
8: En van kleins af aan werd ik door zo'n beetje...
7: Naartoe getrokken.
8: En ik was 8 jaar of 9 jaar toen ik van mijn grootvader een accordeon cadeau kreeg.
7: Mm-hmm.
8: En dan leerde ik accordeon spelen.
7: Mm-hmm.
8: Maar door tijdsgebrek is dat een beetje achterwege gebleven. Mm-hmm. Maar in feite, het is ook iets, je hebt het of je hebt het niet.
7: Klopt.
8: Geef mij een accordeon en ik ga er terug op spelen. En die artiesten die kwamen bij ons heel veel thuis. Dat was iemand waar ik nog heel goed mee bevriend ben, Salem Segers.
7: Ja.
8: En Paul Severs, dat was ook een vriend, dus huis.
7: Ja.
8: En van het een kwam het ander, dat Salem Segers tegen mij zei zoveel jaar terug. Danny, zou ik voor u een keer geen liedje kunnen schrijven? Zeg, misschien wel een idee. En dan heb ik... Het eerste nummer is ooit geschreven door Salem Segers.
7: Ja.
8: Liefde vraagt liefde. En de B-kant was Mooi, Jong en Lief. Heeft dat, die nummers dan ook zelf opgenomen, later op een verzameld CD. Maar oorspronkelijk was Liefde vraagt Liefde eerst geschreven door Salem Segers. En dat was dan nog opgenomen bij Stan Verbeek. Toch een bepaalde naam in mm-hmm. het circuit. En van het een komt het ander. En het is een microbe dat je hebt. De mensen entertainen, muziek maken. En dat is niet... Ik treed zeker en vast niet elke week in de zaak op. Wel de maandagen wel, omdat we de maandag een show in de middag hebben. Dus morgen namiddag En wie komt er morgen namiddag? Herbert Vragen.
7: Ja.
8: Dat ook trouwens de schrijver is van mijn laatste nummer. Waar zijn al die mooie jaren?
7: Mm-hmm.
8: Ook deze namiddag treden we zelfs op in de zaak met twee gastartiesten mee. Zanger Dirk en zanger Ries. Het zijn niet altijd de superbekendste namen die komen.
7: Hoeft ook niet, hè?
8: Hoeft ook niet, maar wel regelmatig passeren deze maand. Wie komt er ook nog? Jeetje Paletti op een foute party.
7: Oh, echt?
8: Ja, op een zaterdagavond, de 26e of de 27e. Jeetje Paletti.
7: Ik kijk in mijn agenda, want ik ben een fan van Jeetje Paletti.
8: Ja, dan is de foute party dat ik samen ook foute nummers breng en ambiance samen met Jeetje Paletti op een zaterdagavond.
7: Dat is de
8: 27e. De 27e,
7: Wij zitten op het pensioensfeest in de Scorpioen.
8: En de week daarvoor is al heel lang volzet, dan is het met Corrie Konings.
7: Dat is ook. Dan zitten wij op het feest van Ambi Bjorn. Ja, we hebben zo'n super drukke agenda. Ja. Omdat ik zei, van, we gaan bij iedereen een beetje. Ja. Dus ik ga het ook kijken. De eerstvolgende keer dat wij vrij zijn, komen we zeker in jouw richting uit. Dus het is al een tijdje dat ik dat beloof. Ik snap je als je zegt, van als dat beestje erin zit, dat blijft. Ik ben nog 14 jaar begonnen als DJ. Ik doe het vandaag nog. Ja, ik weiger oud te worden. Hè? Onze Sammy Moore zegt dat ook. Maar, alleen van zijn eigen dan.
8: Ja, ja, ja.
7: Maar het is wel zo.
8: Het is maar
7: denk
8: getal,
7: je al aan het stoppen? Of nog niet?
5: Nee,
8: ja.
5: Nee.
8: Nee, ja. Zolang dat je wakker wordt en dat je weet, ik heb dat nog te doen of dat nog te doen. Mijn hoofd zit meestal overvol, omdat ik zoveel taken in te vullen heb, te realiseren heb, met juniorzaak, met de Roka-zaak, met het zingen erbij. Maar het is wel leuk, die diversiteit dat je hebt.
7: Ja.
8: De dag dat er komt dat je die mogelijkheid niet meer hebt, dan is het niet meer juist. Hè.
7: Nee, dat klopt.
8: We moeten bezig blijven, dat houdt de mens jong. En,

0: plaat klaar.
1: Supervrouw.
0: Supervrouw. En dat,
2: dat is ook heel belangrijk. Supervrouw is gemaakt voor de vrouwen een beetje in het daglicht te zetten. Ja. Want die hebben ook zoveel taken in te vullen, terwijl dat de man naar het voetbal aan het kijken is of andere zaken aan het doen is. Was het ook een keer nodig om de vrouwen in een goed daglicht te zetten. En die madame dat hier voor mij zit, Hilde, dat is ook een supervrouw. Dus vandaag gaan we die plaat helemaal laten draaien. Heel speciaal voor Hilde. Supervrouw.
3: Dankjewel.

0: dank je wel, Danny, voor de complimentjes. Maar zoals ik juist vertelde, ik heb ook een superman. Gelukkig, onze neef, die er altijd staat voor mij. En dat is heel tof. En die mij inderdaad laat zijn wie ik kan zijn en
1: heel belangrijk,
0: wil
1: hè?
0: Zijn. En ik zeg altijd, achter iedere sterke man staat een sterke vrouw.
1: Dat is waar.
0: Maar achter iedere sterke vrouw staat nog een sterkere man.
1: Ja, ja.
0: En dat wil ik toch ook een keer vernoemen hebben. En ik was daar net even fout met mijn datum voor vaderkensdag. Dat is inderdaad 14 juni.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus heb je nog niks voor je vader? En denk je van, oh, ik wil eens iets origineel.
2: Dan moet je bij juweliers dan niet erover zijn. Hè?
1: Een uurwerk is altijd iets dat blijft. Een blijvende herinnering aan vaderdag om... De papa altijd op tijd thuis te zijn. Ja, ja. Allee, maakt niet uit, maar het is iets dat blijft.
0: Kunt dat bij jou ook laten graveren, zo met een tekstje
1: dat is,
0: erin?
1: Dat is
0: of
1: mogelijk.
0: Een naam?
1: En in feite, een uurwerk, dat is een van de weinige zaken die, laten we zeggen, over een periode van 40 of 50 jaar niet mee geïndexeerd is geweest in prijs.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik herinner mij nog 40 jaar geleden, als je bij de juwelier ging en je wou daar een goed uurwerk kopen.
0: Ja, een Rodania bijvoorbeeld. Ja,
1: betaal je... De, betaal

0: hadden je gemakkelijk 5.000-6.000 oude Belgische frank.
1: Ja.
0: En nu voor dezelfde prijs, 100 euro of 120 euro, heb je ook een Rodania of een Festina. En we zijn 40 jaar later.
2: Ja. Ja. En dat zijn nogthans, heel gerenommeerde merken. Hè?
0: Zeker
2: maar het hoeft niet altijd duur te zijn.
0: Totaal niet.
2: Het gaat erom dat je de boodschap brengt van kijk papa, ik denk aan jou. Ik heb mijn papa jammer genoeg 17 jaar, 18 jaar geleden moeten afgeven. En er is nog geen een dag voorbij gegaan dat ik niet aan hem denk. En dat kan gewoon een flits in je hoofd zijn van papa deed dat zo, of mijn papa deed dat, of papa zei dat. En mijn mama ook is ondertussen 5 jaar overleden. En vader
0: ik heb dat regelmatig nog voor als ik op het podium sta, dat ik soms herinner, mijn vader stond op de hoek van de toog te kijken, zo fier als een gieter.
2: Ja.
0: En het is ook zoiets bijgebleven dat heel mijn leven lang, zal ik mij ook herinneren. Mijn vader was één dag gestorven. Ja. En dan werd er bij ons een filmopname gedaan in de zaak. Met Jo de Meijer en Chris Lomme. De film Achter de Wolken. Waar ik in moest figureren op het podium staan. En mijn papa was 1 dag gestorven. Dus,
2: geen simpele, hè?
0: Nee, totaal niet. Ik herinner me nog dat Chris Lomme zei... Danny, je moet dat doen. Je papa gaat 4 zijn. Maar dat was geen gemakkelijke. En dat was maanden op voorhand ingepland.
2: Geregeld
0: dat moest plaatsvinden op die een dag. Dat was niet te cancelen.
2: Ja.
0: Maar... Dus dat zal altijd mee bijblijven natuurlijk. Hè?
2: Maar ik denk dat uw papa van hierboven trots op u is. Zeker met zo'n mooie carrière.
0: Ik heb heel fantastische ouders gehad. Vader en moeder die er altijd zijn geweest. Voor mij altijd wel een heel druk leven gehad. Altijd van 's morgen tot 's avonds gewerkt. Maar ik ben er zeker af dat zij zullen fier zijn. Dat ik samen met mijn broer nog altijd de zaak waar het ooit is begonnen... verder doen. Dus je moet het wel graag doen, want anders...
2: anders gaan we het niet vol. Stoppen,
0: maar...
2: Hoeveel jaar ben je nu bezig eigenlijk? Weet je dat zelf?
0: Hoeveel jaar? Ja, ik ben er geboren. Ik ben heel mijn leven al zelfstandig geweest.
2: Ja, maar ik bedoel het zingen, als carrière.
0: Ja, dat is zeker meer dan 30 jaar.
2: Meer dan 30 jaar, dat is... En heb je al eens gedacht zo voor een... nu zijn het geen cd's meer, maar nu veel sticks worden uitgemaakt.
0: Ja,
2: al eens gedacht om zo'n compilatie te maken van de beste nummers over de 30 jaar?
0: Ja. Er is al een keer een USB-stick gemaakt waar een 21 nummers op staan.
2: Ah, okay.
0: Maar ik zou er moeten een vervolg aan geven, want ik heb al heel veel nummers uitgebracht.
2: Ik denk zeker dat op de fanstand heel goed zal voorkomen.
0: Ja.
2: Want het is toch iets dat je...
0: Natuurlijk.
2: Dat je hebt, hè?
0: De dag van vandaag is er veel te veel Spotify, iTunes en allemaal die...
2: Maar om nu eens de term ja maar te gebruiken, ik ga eerlijk zeggen, de luisteraars van jullie, van de Vlaamse zangers, zijn niet dezelfde die naar Spotify luisteren. Het is een ander publiek, het zijn ook meer... iets gezettere mensen, als ik ga niet het woord oud gebruiken, maar toch iets oudere mensen. Het is zelden dat iemand van 16 jaar of 18 jaar naar uw muziek gaat luisteren. Je gaat er hebben, maar ze zijn weinig. En die luisteren dan Spotify. Maar ik kan het toch wel hebben, als ik fan ben van iemand, om in de wagen een stiksken in te steken en te genieten. En je hebt altijd schone muziek en je weet alleen wat je mag verwachten.
0: Het
2: is zeker een aanrader, vind ik.
0: Ja, de cd'tjes die zijn min of meer verdwenen, want in de wagen zitten er al geen cd's meer. Nee. Maar de USB is...
2: Een USB-ke, dat blijft, daar gaat AI niks aan veranderen. Dat gaat vlot in de handel en kost eigenlijk niet zoveel. Je hebt de nummers.
0: Dat is waar.
2: Het volstaat om eenmaal de compilatie te maken. En de beste van Danny de Rover. Zal ik met een % vragen.
0: Zakenvrouw, hè?
2: Geboren in de zakenvrouw. Hebben wij nog een nummertje van klaarstaan?
1: Kies maar.
2: Jij mag kiezen.
0: Ik weet niet wat je in een aanbieding hebt.
2: We hebben alles.
0: Heb je al mijn nummers?
2: Ja,
1: toch veel.
0: Ik weet niet of je dat nummer hebt. Dat nummer heeft een stukje meegefilmd in de film Achter de Wolken met Jo de Meijer en Chris Lomme. Sluit nu je ogen.
1: Ik ga kijken.
0: Ik ben er heel veel keer over aangesproken. Dat is precies een Tura-nummer, hadden ze mee gezegd.
2: Ja?
0: Ja, omdat dat zo ook zo'n beetje... Ja.
2: En die film Achter de Wolken, over wat ging dat dan juist?
0: Goh, dat was een film uit het leven gegrepen. Hè. Dus Chris Lomme, haar man, die was ziek. En ja. Die komt te overlijden. Ja. En na het overlijden op de uitvaart komt er een oude vriend van hem naar de uitvaart. En 14 dagen of een week later neemt hij contact op met haar. En daar komt iets moois uit van vroeger. Hè? Ja. En dus het is een film echt uit het leven, een Vlaamse film, uit het leven gegrepen. Ja. Die heeft meer dan 110.000 bezoekers gehad in de bioscopen in Vlaanderen. En daar hebben wij ook, ikzelf, en ook met de zaken, een stukje kunnen mee figureren. En dat is altijd wel...
2: En kan je die nog opvragen? Kan je die
0: tuurlijk,
2: nog bekijken?
0: Die heeft... Die is gespeeld geweest op BRT1, op VTM, op Netflix. Die kun je overal...
2: Oké, Achter de Wolken.
0: Achter de Wolken.
2: Ik probeer, zeker sinds ik ziek geweest ben, probeer ik alleen maar positief te zijn. En dan gaan we zeggen van, Achter de Wolken schijnt altijd de zon.
0: Dat is waar.
2: En dat is zo... Jij hebt het plaatje gevonden?
1: Eerst reclame en dan gaan we de plaat draaien van Danny de Rover, sluit nu je ogen.
2: De Rover.
1: De Rover.
2: De Rover.
1: Ja, de Rover.
2: Man, man, man, man.
0: Tony, het is de Rover.
1: De Rover. Voilà.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Alleen de grootste hits.
5: Radio Memory.
3: De mooiste muziekmix.

0: Heel mooi nummer.
1: Ja.
2: Ja,
0: zeemzoet, hè? Wie zingt dat?
2: Zeemzoet, hè?
1: We moesten die draaien speciaal voor Danny de Rover vanwege Willy, Christian en Wit Renske.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Dat is een mooie plaat. Danny, de tijd vliegt.
1: Ja.
0: De muziek een klein beetje stiller. De tijd die vliegt, dat wil zeggen dat wij alweer moeten afscheid nemen.
2: Ja, het was leuk hier aanwezig te zijn.
0: Ik hoop het. Ik wil je ook bedanken voor de sponsoring, voor prijzen aan onze Tombola van de Radio. Want er zitten hele mooie prijzen bij. Hele leuke plusje dieren, moet ik zeggen. Ook twee prachtige icewatches.
2: Ja.
0: 4 aankoopbonnen voorbij Danny de Rover. Dat wordt allemaal integraal verloot met Tombola op ons verjaardagsfeest 29 augustus. En misschien volgend jaar moeten we ook wel een keer aan u denken. Hè?
1: Ja.
2: Ja, mensen, blijf allemaal luisteren naar Radio Memory. En vergeet af en toe eens niet een blaadje aan te vragen van Danny de Rover.
1: Voilà.
2: Keuze genoeg.
0: Bedankt om langs te komen. Je bent altijd welkom, dat weet je. Wij zullen er altijd zijn en nodig ons op tijd eens uit.
2: Dankjewel voor de fantastische ontvangst.
0: Graag gedaan. Tony, jij bent er straks nog?
1: Ja, na onze collega's Mark Huilenbroek en Jan Verhoeven ben ik er straks bij tussen 2 en 4. En daar gaan we ook nog eentje draaien van Danny erover.
0: Live Studio NL. En dan kunnen mensen ook nog gewoon plaatjes aanvragen. Geen verzoekjes meer doen, maar plaatjes aanvragen. Bedankt aan iedereen die gebeld heeft vandaag. Bedankt Tony voor de assistentie. Bedankt Nancy, want je bent er ook altijd bij. En soms zouden wij dat wel een keertje vergeten. Maar je bent ook belangrijk in ons trio. Nog veel... succes wens ik jou, Danny.
2: En
0: wij gaan afsluiten met jouw nieuwe plaat. Ja, wij wonen in Pajottenheim.
1: De Boerkes.
0: Maar laat ze maar rijden.
2: Ja, dat is het mooie, de landelijke sfeer. Ik hou ervan.
0: Ja, maar we moeten hiervan, anders krijgen we de temperatuur niet naar beneden. We moeten de ramen openzetten. Dus dan heb je een beetje tegenwicht. Wij gaan afsluiten met jouw nieuw nummer nog een keer.
1: En je mag ze zelf aankondigen.
2: Ja, dat is het nieuwste nummer van Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren?
0: Voilà.

0: poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig... blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0476 88 56 54. Slagerfeest.

0: Met de steun van Comfort Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: En
3: 3, 2, 1.
2: Here comes the music.
4: Hey Mark Hallebroek.
6: Are you ready?
7: I'm ready.
6: Go!
5: Music.

Een nummer van Edith Piaf. In de jaren stilletjes opnieuw tot leven gewekt door de extravagante Grace Jones. Welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime. Ik heb meteen al een bizar nieuwsbericht voor jullie. Het is een beetje grappig. Wat zijn de bizarre nieuwsberichten nu eenmaal? Het gaat om een landbouwer uit de Britse Lake District. Die besproeide tientallen auto's met mest. Waarom deed hij dat? Omdat toeristen illegaal parkeerden op zijn privéweide. Och, goddekes. Op videobeelden zijn minstens 20 auto's te zien, waaronder Mercedes'en, Jaguars en BMW's, volledig onder de mest. Ja, ik zou het anders aangepakt hebben. Ik zou zeggen, van mijn erf! Enfin, op mijn erf altijd welkom, altijd een artiest om te praten over de carrière. Vandaag gaan we even terugblikken naar een geweldige dame waarmee ik heel wat animaties heb gedaan en radioprogramma's heb gemaakt. En ook is ze zangeres geweest, maar helaas is zij niet meer onder ons deze dagen. Want overleden op 25 juni 2009, dat is ondertussen 17 jaar geleden. Ik heb straks een in memoriam en een leuk gesprek, vooral nog eens met Jasmin, wat ik wil laten horen, dus blijf luisteren.

0: is dat beroemde Amerikaanse toestel, de bommenwerper. Het toestel dat bekend is omdat het op 6 augustus 1945 de allereerste atoombom in de geschiedenis afwierp op de Amerikaanse stad Hiroshima.
1: How's it going? I'm Ronan Keating. And the man next to me is Mark Heulebroek.
0: Hey, welkom. Showtime op de radio. Inderdaad, strakjes trouwens, vrienden. Met de allereerste hit van Shakira nog in de show. Ik heb ook de nieuwe plaat van Meteor al meegebracht. En dit is van het eind van de jaren 90 ergens. Boyzone met Ronan Keating in Picture of You.

0: Ronan Keating een foto van jou hebben. Dat zingt hij tenminste. Picture of You on My Mind. Dat was de tijd met Boyzone natuurlijk nog. Zeg, ik heb nog een bizar nieuwsbericht. Want een man is vorige week zondag gered uit een bisonverblijf in de dierentuin van München.
1: Ho, ho, ho. Dat zegt u, meneer Huilenbroek.
0: Nee. Echt waar. Dat schrijven de Duitse media. De man is daar beland toen hij op zoek was naar een schoen die was kwijtgeraakt. Volgens de politie verloor de man zijn schoen toen hij buiten het tierpark Hallabrunn in München tegen stenen trapte. De schoen zou over een hek in het bisonverblijf zijn gevlogen. Strafverhaal. In een poging de schoen terug te pakken, belandde hij per ongeluk in het verblijf. Niks aan te doen. Hela, kerikke weer, zou je kunnen zeggen natuurlijk. De eerste hit van Shakira in onze contraille tenminste was deze. Whenever, wherever.

0: De doorbraakhit van Shakira in onze contraille was met Whenever, Wherever. Een grote meneer in Vlaanderen is natuurlijk Meteor. Die man heeft ook een nieuwe plaat uit. Die gaan we nu aan je voorstellen. Al is er een klein probleempje. Hij is hier op zoek naar de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde.
0: Oei.
1: Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
2: Goedemiddag.
7: Here comes the music.
6: Hey, mama.

jaren 80, want dan heruitgebracht Jackie Wilson met Reed Petit. En dan Disco in een Showtime van Alicia Bridges. Een nummer dat ze zelf schreef. En ze stond erop dat er Disco of Boogie in de titel zou voorkomen. Ze dacht aan Disco Round. Maar de producer heeft haar kunnen overhalen om er I Love the Nightlife van te maken. Het werd een wereldhit voor Alicia Bridges. In de jaren 70 natuurlijk.

Het werd een disco-hit van jewelste Alicia Bridges. Dat was oorspronkelijk een rock- of blueszangeres. De eerste vers van deze I Love the Nightlife klonk dan eigenlijk een beetje steviger. Ze werd vooral beïnvloed door Tina Turner, Aretha Franklin, Gladys Knight en Patti LaBelle. Trouwens, deze I Love the Nightlife werd in 1995 nog eens een top 5 hit in IJsland en Nieuw-Zeeland, nadat het was gebruikt voor de soundtrack van de Australische film The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Straks een andere Queen, een

0: periode rond de eeuwwisseling, want toen was er de zogenaamde Disco Nouveau. Disco maar dan in een nieuw jasje gestopt. Een van de aanvoerders waren onder andere deze Fats & Small met de Turn Around. Juni, ja, in juni 2009 overleed zangeres Jasmine. Dat is intussen 17 jaar geleden. Een paar jaar daarvoor had ze de CD Portfolio uitgebracht en ik kon haar makkelijk interviewen, want ze was gewoon radiocollega. En ik zag toen dat er al wat veranderd was aan Jasmine. Ze had namelijk een nieuwe look. Misschien dat ze daarover best wat kan vertellen.
1: Ja, het duidelijkste is eigenlijk, denk ik, dat ik eigenlijk na 3 jaar mijn haar is laten knippen. Vroeger had ik altijd hetzelfde kapsel. Dat is sinds een goede 6 maanden helemaal veranderd. Dus daarop kreeg ik eigenlijk om te beginnen al wat commentaar op. Nu, het heeft ook wel te maken met de kledingsponsor die ik tegenwoordig heb. Het is altijd moeilijk als artiest om toffe kleding te vinden. Ook al omdat je zoveel verschillende dingen nodig hebt. Je kan het eigenlijk niet maken om elke week met hetzelfde op de tv te komen. Dus ik heb een merk gevonden, Stils is dat. En ik had direct zoiets van, wat in hun collectie hangt, is volledig mijn eigen stijl. En zijn we erover beginnen praten. En zij hebben eigenlijk ook mee de look wat bepaald. Zij stellen ook elke week, als ik televisie moet gaan doen, een aantal ensembletjes samen. Dus voor mij is het heel makkelijk, want ik hoef me daar dus verder geen zorgen meer over te maken. En blijkbaar is het opvallend genoeg, want iedereen praat erover. Dus ik ben wel heel content eigenlijk dat het zo mag opvallen.
2: Mm-hmm. Je staat in een geel, nogal kort rokje eigenlijk, op de hoes van deze...
1: rokje met haar erop.
2: Ja, zo zegt men. Het is lang geleden dat wij jou dus zo gezien hebben eigenlijk. Hè?
1: Ja, ik heb eigenlijk nooit echt veel rokjes, zeker dan geen korte rokjes gedragen. Voor de simpele reden dat ik vroeger met mijn dansmuziek, dat gewoon al praktisch onmogelijk was om met een kort rokje, je kan je de gevolgen wel indenken, veronderstel ik. Ja, ander onderwerp.
2: Wat goed is voor de kijkcijfers en luistercijfers, maar niet voor jou misschien.
1: Nee, voilà. Niet voor, echt voor mijn imago, als je dat zo mag noemen. Nee, het is zo, ik heb altijd wel van dat soort kleding gehouden, maar het was gewoon praktisch onmogelijk met die stijl van muziek. En dat kan dus nu wel, dus nu buit ik het ook graag uit.
2: Je staat eigenlijk wat dromerig met je foto op de hoes.
1: Zo ben ik, hè.
2: Zo ben je. Is dit nu jouw droom-cd? Want het is totaal anders, het is geen echt dansalbum meer.
1: Nee, dit is inderdaad wel de eerste cd waarvan ik denk van, oké, hier zit toch wel het meeste van mezelf, mijn eigen ideeën. Niet dat ik die dansmuziek vroeger niet graag heb gedaan, want ik vind een afkomst verloochenen is nooit oké. Dat wil ik dus ook zeker niet doen. Die dansmuziek heb ik graag gedaan, zeker. Maar met de tweede cd had ik al zoiets meer iets van, tja, er bestaat toch nog iets anders daarbuiten. Mijn muzikaal achtergrond was ook groter geworden. Ik begon ook naar andere soorten muziek te luisteren. En daarin is deze derde cd wel helemaal het gevolg van die verschillende stijlen. Want er staan op die cd ook nog wel best wat vlotte jongere dingen op. Terwijl het is niet echt, je moet het echt absoluut niet bezien als een cd die anti-commercieel is en zo. Er staan echt nog wel, de meeste nummers zijn echt wel heel commercieel nog gebleven. Ook omdat ik graag commerciële dingen zing.
2: Gaat Jasmine ooit nog zo'n dansmuziek maken zoals in de tijd?
1: Je mag dat nooit uitsluiten op voorhand, denk ik. Dus niet zo dat ik dat terug als richting zou kiezen van oké, voilà, nu doe ik terug dansmuziek. Nee, dat zeker niet. Maar ik denk bijvoorbeeld aan, bijvoorbeeld Soul Sister heeft ook een heel toffe remix ooit gemaakt van Tell Me What It Takes, wat dan meer in het dansstijl was. Ik sluit het niet uit dat het ooit bij mij wel eens een keer zal gebeuren met een of ander nummer.

Jasmin kent of gekend heeft. Klinkt deze tekst misschien een beetje awkward, zal ik maar zeggen. Als jij er niet bent, Jasmin komt uit de CD-portfolio. Ik had toenertijd een interview met haar in en dat was in 1995. Het is ook al 30 jaar geleden. Ik denk dat ik vooral Toos en Dirk hier een heel groot plezier mee gedaan zal hebben. Straks deel 2 van het gesprekje wat ik had met Jasmin 30 jaar geleden. Ik heb ook een nieuwe single van Wim Lijs meegebracht. Dat is een cover van een plaat van Gilbert Montagnier geworden. Maar eerst terug naar de discotheek met de Love.

is die plaat met dat videoclipje gedraaid rond een zwembad. En dan bommetje! De bam van Love Connection, de Vlaamse zanger Wim Leijs. Bekend van elk zijn eigen gang, heeft ook een bommetje gedropt in de Vlaamse showbiz. Een cover van Viens danser van Gilbert Montagnier. Hier is de Vlaams-Franse versie van Viens danser.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je.
4: Radio Memory. Goedemiddag.
5: Here comes the music.
3: Hey, my-

die zouden later nog de disco-hit Oh What a Night gaan maken. Four Seasons waren dat met Walk Like a Man. Ik hoor het onze pa nog zeggen. Maxken, walk like a man. Poets je tanden, kam je haren. En zeg tegen de Italiaanse meisjes altijd ti amo. Wat er verder van komt, dat zien we wel. Dit is Umberto Tozzi. En straks deel 2 van mijn gesprek met Jasmine.

0: iets over limoncello en dergelijke. Umberto Tozzi met Ti Amo. En dan terug naar Jasmin Zaliger. Een jaar of 30 geleden had ik een babbel met haar toen haar cd Portfolio uitkwam. In 1995 was dat. Op die cd staat ook haar hit Nooit Nog Een Andere. Wat ze toen net op televisie bij Tilt, bij Marcel van Tilt had gebracht.
1: Ja, met de grote blote neger.
2: Ja. Een cover dus.
1: Een cover van Some Kind of Wonderful. We hebben voor dat nummer eigenlijk teruggegrepen naar het echte origineel. Dat komt van Soul Brothers 6. Ik kende het vooral in de versie van Huey Lewis in the News van pak 5-6 jaar geleden, waar het eigenlijk vol saxen en trompetten steekt. Wij hebben het heel leeg gehouden, heel basis, dus gewoon drums, basgitaar, koor en mijn stem, omdat het originele ook zo is. En we vonden het op die manier het meest soul klinken, zo echt om een keer eens op uit te freaken. En ik moet zeggen, als ik het nummer doe met optredens, niemand kan erbij blijven stilstaan, jong en oud. Dus het geeft wel een mooi teken, denk ik, van tja, misschien ook wel een nieuwe single. Ik heb geen

0: intussen 17 jaar geleden. We missen haar nog elke dag. Jasmin was dat en ik wil nooit nog een andere. Misschien nog tijd dat we terug wat vrolijke dingen op de radio op je loslaten. Zo, na en...
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
7: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
8: Sterre.
7: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

Tendla van Softcell werd in 1981 een gigantische hit. Maar wist je dat het eigenlijk een cover is? Het origineel stamt uit 1964 en werd gezongen door de soulzangeres Gloria Jones. De simpelversie van Softcell gaf het nummer een totaal nieuw leven en een plek in de muziekgeschiedenis.

Zeker door een aparte dame, Grace Jones. Ze was niet alleen zangeres, maar ook model en actrice. Ze speelde naast de zijde van Roger Moore in de James Bond film A View to a Kill. Grace Jones met I've Seen That Face Before.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Tina Turner gaf er in de jaren 90 een krachtige nieuwe draai aan. Haar versie werd opgenomen voor de soundtrack van de film What's Love Got To Do It. Een bewijs opnieuw, alles wat Tina aanraakt, krijgt vuur. Het is muziek uit 1986 van Wang Chung met Everybody Have Fun Tonight.

Osborne, Deep Blue Something, een wereldhit met Breakfast at Tiffany's. Het gaat eigenlijk over een koppel dat niks gemeen heeft, behalve de film Breakfast at Tiffany's. Grappig detail, de zanger had eigenlijk een andere film in gedachten, maar koos voor deze titel omdat het beter klonk.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

In 1986 brak Erasure definitief door met Sometimes. Het synthpop duo Vince Clark en Andy Bell raakten met dit nummer de juiste snaar. Clark, eerder actief bij Depeche Mode en Yazoo, vond met Erasure zijn ultieme muzikale klik. En Sometimes werd hun eerste grote hit. Dit is Elton John uit 1985 met...

0: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Deze morgen bij was op interview hier in het programma U Vraagt Wat Raar met Hilde, Tony en aan de telefoon mijn vrouw Nancy. Als het leven naar liefde smaakt, Danny de Rover draaide. Hey, goedemiddag man. Welkom bij Radio Memory in het welbekend programma Studio.

Neem je mee tot 4 uur met zometeen Jordi van het Net. Laat me leven. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat het ons weten. 0266 99 660.

singles deze. Laurel Lynn en Company. 100.000 vragen. Krijgt ze in de telefoon binnen. Van Heren tot Beveren. Hij vroeg een plaat voor zijn vriendin Vivian. Voor Tony van Beveren, dankjewel. Voor Nancy. Hilde, Yves, Kali, Marian, Rudolf, Anja, Franske, Rooske, Jeremy. En alle luisteraars en Hans het Memory Team. Vanwege onze Heren mochten we een plaat gaan draaien. Matjan Slens en Yves Segers. Namelijk tezamen die Schneppers genoemd. En we gaan voor Heren daar deze plaat verdraaien. Als je er eentje wil horen, laat het ons weten. Het is een gratis studionummer. Tot 4 uur kan dat, krijg je mevrouw Nancy aan de telefoon. 0266 99 660. We gaan een feestje bouwen.

0: woorden. Sorry voor de overlast. Blijf hangen, blijf luisteren. Want zometeen na onze reclame hebben we een klaarstaan van Luc Steno. 7 dagen lang in Studio NL. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. Jullie zijn massaal aan het luisteren. En jullie kunnen massaal bellen. 0266-99660. Krijg je de stem van mevrouw Nancy aan onze telefoonlijn.
1: Zo, een tut in mijn oor.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Tony van Beveren.

heerlijke mooie platen draaien. Dat is ook het echt niet weet wat we hier komen doen. Hier bij Radio Memory. Vanuit van Jottegem, Galmaarden, Gerelsbergse straat, onder Den 5. Je moet dus maar een keertje komen bezoeken. Luxeno, 7 dagen lang. Onze telefoon staat die gloeiend rood. Die blijft hier altijd maar rinkelen. 02-669-660 is ons gratis studionummer. En je draait tot 4 uur tot aan Mario de Vries met Tournee General. We krijgen een telefoon binnen van Martin. Zij vroeg blaad aan voor Mulleke, voor Godlief, voor Katrien, voor Cindy, Tony van Beveren, Nancy en gansend memory team vanwege Martin mochten we deze draaien.

werden ons aangevraagd door Martin Jetti Paletti, de dame Nederlands. Origineel komt ze van Bobby Prinsen. We moeten nog een plaat draaien, speciaal voor mijn moeder Victoire, voor mijn broer Dirk en Wendy daar in Aalst, voor mijn zussen, als ook voor mijn man Dirk en de kinderen en mijn kleinkind Haley. Ook voor Tony van Beveren, dankjewel. Nancy en gans het memory team. Vanwege Nancy Bogaerts daar in Hofstade mochten we deze draaien. We gaan een feestje bouwen. Justin de Wild en Sherry O.

0: Was beneden Nederland, we draaien de Ferry de Leeds. Is het zo moeilijk om gewoon te doen? We kregen zo net een telefoon binnen van Vivianne uit Sint-Niklaas. Zij vroeg een plaat aan voor haar vriend Geert. Ook voor Hilde, Yves, voor Kelly, voor Tony van Beveren, Nancy. Ook voor alle andere DJ's en alle andere luisteraars die zitten te luisteren naar Memory Radio. Vanwege Vivianne uit Sint-Niklaas mochten we Larissa draaien.
1: Jij trok mij aan.

0: grote hit voor Johnny Walklin. In de jaren 80 uitgebracht door Ron Dwan in Zaire. We draaiden de man die deel maakt uit de familie Favs. Sam Horis in Zaire. Zonnige zondagmiddag. Warme temperaturen hier in de studio. 26 graden is het hier op de Gerardsbergse straat. 105 in Galmaarden. Zometeen de reclame. Na de reclame moeten we een plaat draaien. Speciaal voor mijn dochter Peggy. Voor Tony van Bever en Nancy. Dankjewel. Voor gans het memory team en alle luisteraars. Vanwege onze urbanus uit Den Dratum gaan we terug naar 1974. Toen waren we 5 jaar jong. We gaan een draaien van Ivan Heilen en Mijn Pintje.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Hey! Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: De dag van vandaag gaat alles toch zo rap. Bij mij zijn mensen de wassen, met een schoenen vrouw en drakjinders die het toch zo weinig tijd. Om een keer over alles te pijzen. Maar elke avond, tussen de 10 en 11, ga ik in mijn zetel zitten met een pintje bier en met een sigaretje. En dan paas ik in mijn handen. Waar loopt iedereen nou toe? De ene pakt naar links en de andere pakt naar rechts.

is sterk en een andere zwak. En dat die sterken, die hij pakt. Maar kom naar hier en dans wat en zing wat en luister wat. Toen Achille die in buitenwereld vervalt, dan is er alleen nog Ayane. Ayane die telt. En de ene pakt al het goede en de andere.

0: Mooie plaats was deze. De man die je kent van Meisjes met Rode Haren. Arne Jansen draaide we Hoe Langer Ik Dans Met Jou. 3:10 geworden. Als je graag een favoriete Nederlandstalige plaat wil horen, laat het ons weten. 02-6699-660 is een gratis studionummer. Kan je draaien tot 4:00. Krijg je mevrouw Nancy aan de telefoon. Ook onze Celeste zit te luisteren. En ook Moeke Nadine daar in Egelgem. Jullie zijn massaal aan het luisteren naar Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

0: Henk Damen draait weer eens. Het valt op de stem van de DJ. We gaan eruit voor het eindje van 3 uur met de mini-disco, de dans van Tante Rita. En dan nog een van Johan Veuglers. Koffie hier, koffie daar. Graag tot na 3 voor deel 2.
1: We zijn er!

0: poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
5: Radio Memory.
7: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
8: Sterre.
7: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

origineel Romeinse plaat van Vultura. We draaiden Leen Zeilmans. Je niet zie huilen, kan ik niet. Welkom in deel 2 van Studio NL. De beste mooie Nederlandstalige plaat uit België, Nederland. Tot 4 uur neem ik je nog mee. Staan Mario de Vries met

Japsa, we zijn er weer mee vertrokken. Goedemiddag allemaal, welkom tussen de koffie en de pathekes. Studio NL, zondagmiddag 31 mei is het al geworden. Blijf hangen, blijf luisteren. Zometeen hebben we Marco, een man mag niet huilen. En dan nog eentje van Gradamen, heb ik jou niet eens gekust. En je kan nog altijd bellen, hè? 02-6699-660. Dat is gratis studionummer. Krijg je mevrouw Nancy aan onze telefoonlijn.

Met deze plaat zullen we Moek en Adin, Jarne en Cindy en de Jean daar in Ekelgemmel tevreden maken. Grat dame uit Nederland, heb ik jou niet eens gekust. Straks gaan we een plaat draaien in de richting van Rieke van Overboelaren. Zijn vrouw Nancy, die is vandaag jarig. We wensen haar een fijne verjaardag toe vanwege Tony van Beveren, Nancy en heel de bende hier van Radio Memory. Gaan we straks Rob de Nijs draaien met Bo. Maar voor we daar aan toe zijn, draaien we nog een plaat van Herbert Vergagen. Een lach en een traan.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: De beste muziek hoor je hier.

Met deze plaat zullen we de vrouw van Rieke daar in Overboelaren, Nancy, wel tevreden maken. Met haar verjaardag vandaag. We draaien Rob de Nijs en Bo hier in ons programma. We moeten een plaat draaien speciaal voor mijn mama Victoire. Ook voor mijn broer Dirk en vrouw Wendy daar in Haalst. Ook voor mijn zus Nancy en man Dirk en de kinderen en Hayley uit Hoofdstaden. Voor Tony van Beveren, Nancy, dankjewel. Voor gans het Mimmerteam en alle luisteraars. Vanwege Veronica mochten we een plaat kiezen naar keuze.

Ook in Breda zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Onze Frans en Ever van Eigenvoort. 9 juni komt zijn nieuwe single uit van onze Ever. En het zal weer een topper worden. We draaien de Ever van Eigenvoort. Ik voel me amorig. 3:30 geworden, zondagmiddag 31 mei. Tot 4 uur Studio NL. 0266-99660. Zoals gratis studio nummer. Kan je draaien tot 4 uur als je een favoriete Nederlandstalige plaats wil horen. We blijven maar op ambiance toeren met de Lawinne Boys. En we gooien alle remmen los.

In de tijd een grote hit van de Gibson Brothers, Kei Serra Me Vida. Dan draait de dame uit Nederland, hè. Je kent ze nog wel van Ik Zit In Een Cafeetje. En Herman, Yeti Paletti, draait we in Studio NL.

Studio NL met Tony van Beveren van 2 tot 4 bij Radio Memory. Bel Nancy op ons gratis studionummer voor jullie verzoeken. 02 66 99 660.

origineel komt deze plaat van de Franstalige Christophe Alin. We draaien die om een Alin. Een plaat die we heel veel jaren grijs gedraaid hebben. Daar in het danscafé in Nieuwskrijntje in Erpenmeren. Dat is al een hele tijd geleden.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Lievelingsplaatsen van onze Victor uit Sint-Catharina-Lombeek, die er ook spijt genoeg al een paar jaar niet meer in ons midden is.
1: Jou herken ik met gesloten.
0: We draaien de Voice of Europe en die Wally, jou herken ik met gesloten ogen. 13 minuten voor 4 geworden. We gaan een plaat draaien in de richting van Denderleeuw. Daar bij Willy, Christian en Renske. Gaan we een van hun lievelingszangers draaien. Namelijk Danny de Rover hebben we klaar liggen. En kon ik nog maar bij jou zijn.

programma komt een einde. Ook aan Studio Nijl nog moeten plaatsruimen. Voor ons volcollega Mario de Vries met Tournee General. Ook onze Cindy de Koeman komt langs vanavond nog. Het is haar programma, dus de moeite waard om blijven te luisteren. Ook Nachtvlinders. We draaien je nog Marco Kranz, de ring die je draagt. Ik wens je nog een fijne zondagmiddag toe. Blijf luisteren. En ik ben er graag morgen weer bij. Tezelf en één aan tafel met Tony van Beveren. We gaan eruit met deze van Jason DeWild. Esmeralda, in de tijd een grote hit voor de Lenko's. En dan draaien we nog Glenn Tienpont. Ik verscheurde je foto. In de tijd een grote hit voor Koos Albert. Stop morgen.

0: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd. De andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Stop, niks af. We beginnen pas. Hey, goedemiddag. Welkom bij Tournee Generaal. Het is zondag 31 mei en we hebben weer heerlijke uitzending voor je klaarstaan. Vandaag zetten we de spotlights op de artiesten die vandaag hun verjaardag vieren. En daarnaast nemen we je mee langs de concertagenda in ons land en snuiven we de sfeer op van kermissen die overal in Vlaanderen weer tot leven zijn gewekt. Hey, dit is Tournee Generaal.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Jerry en de Pacemakers en How Do You Do It? We duiken even in de muziekgeschiedenis, want ook op deze 31ste mei zijn er natuurlijk heel wat artiesten geboren die hun stempel hebben gedrukt op de muziekwereld. We beginnen onder andere bij een echte legende, John Bonham, de krachtige drummer van Led Zeppelin. Zijn unieke stijl hoor je nog altijd terug in de klassiekers zoals Stairway to Heaven en Whole Lotta Love. Ook in de volkwereld vieren we vandaag een verjaardag, want Peter Jero van Peter, Paul en Mary werden op deze dag geboren. Hij bracht onze tijdloze nummers zoals Leaving on a Jet Plane. En we blijven even in het verleden met Johnny Paycheck, een naam die countryliefhebbers zeker kennen van de klassiekers Take This Job en Shove It. We maken ook nog een sprongetje naar de jaren 80 met Corey Hart, die ons de iconische hit Sunglasses at Night schonk. En ook achter de schermen werd er geschiedenis geschreven, want producer June Make zag er op deze dag het levenslicht. Hij stond mee aan de wieg van de eerste ruimtehit Telstar van de Tornado's.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Goedemiddag.

Ja, ABBA. Het zijn allemaal dit nummer trouwens nog op de laatste actieve jaren dat ze samen waren als groep. Het verspeelde eigenlijk hun eigen leven op dat moment. Wereldberoemd, maar ook vaak onderweg en ver van huis.

het zondag is en je zit rustig in je zetel, dan kan het toch zalig zijn om te genieten van een mooie plaats die jou rust geeft op zo'n zondag. Irving Garvage en Cutteray the Classic. Wie eind mei zegt, zegt natuurlijk ook kermis in het land. Want rond deze periode zit Vlaanderen volop in het kermisseizoen. En dat voel je overal natuurlijk. Vandaag op deze zondag de 31ste mei en de dagen er rond zijn er opnieuw tal van gezellige dorpskermissen waar jong en oud samenkomen voor sfeer, plezier en natuurlijk traditie. Zo kan je onder andere terecht in Brustem en Zepperen bij Sint-Truiden, waar de kermis het hele Pinksterweekend lang voor leven in de brouwerij zorgt. Ook in Heppen, bij Leopoldsburg, wordt er stevig gevierd met een echte Pinksterenkermis. In de provincie Antwerpen is er dan weer kermisplezier in Balen met de Driehuizenkermis die bezoekers verwelkomt op 31 mei en 1 juni. En ook in Vlaams-Brabant zit het goed met kermissen in Humbeek en Strombeek-Bever, waar het dorp helemaal in feeststemming is. Kortom, overal in Vlaanderen draaien de molens, fonkelen de lichtjes en klinkt de muziek. Het is de ideale plek om even te genieten, een smoute bol te eten en de sfeer van vroeger.

0: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd. De anderen konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory.
4: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
9: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
10: Sterre.
9: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
10: Het schijf van de week bij Radio Memory.
11: Radio Memory's hitschijf van de week.

Gavritjes. En I Love the Nightlife. Wist je eigenlijk dat I Love the Nightlife bijna eigenlijk nooit was uitgebracht zoals wij het kennen? Oorspronkelijk stond het nummer gewoon als B-kant op een single.

0: Ellie Swan en I Can Help.
1: De concertagenda.
0: Ja, vandaag op deze 31ste mei trappen we af in het depot in Leuven met de Nacht van de Nederpop. Een heerlijke avond vol herkenbare klassiekers. Begin juni trekt Big Chief naar Brussel voor een orkest dat vooral de indie-fans zal bekoren. Midden juni wordt het opnieuw genieten in Leuven, want dan staat 10cc op het podium van het depot. Een band die garant staat voor tijdloze hits en pure nostalgie. Op 12 juni heb je zelfs keuze te over. In Zilvermeer in Mol kan je terecht voor het Legacy Festival, terwijl in Pietersheim in Laanaken het Groovy Tunes Festival plaatsvindt. Ideaal voor wie houdt van sfeer en dansbare beats. En eind juni, dan schakelen we best nog eens een versnelling hoger. Want met het festival Music Trash in Brussel, waar muziek en cultuur samenkomen in een unieke setting. Kortom, de concertzomer is helemaal klaar om los te barsten. En jij kan er natuurlijk ook.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goeie avond.

leuk is om te weten dat deze James Lloyd altijd een beetje onder de radar was als soloartiest, maar werd door kenners enorm gewaardeerd om zijn authentieke stem natuurlijk en zijn gevoel voor melodie. Nummers zoals deze Keep on Smiling worden vaak herontdekt.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
4: Waar zijn al die mooie jaren?
3: De zomerbarbecue aan 25 euro. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

The Love Affair and Everlasting Love. Herman van Keeken was een Nederlandse zanger die vooral bekend werd in de jaren 70 met zijn vrolijke en toegankelijke Nederlandstalige muziek. Hij scoorde zijn grootste hit met Papi, loopt toch niet zo snel in 71.

een beetje zomers, vind ik, hè? En dan gaan we toch naartoe. Juan Pardo. Hij begon zijn carrière in de Spaanse beatgroep Los Brincos, vaak de Spaanse Beatles genoemd. Later ging hij solo en bouwde hij een succesvolle carrière uit met romantische pop en ballads. Hij schreef en zong bekende nummers zoals deze Nomeables en maar ook A Tu Lado en Andorinha. Zijn stijl is typisch mediterraan. En zo zijn we alweer natuurlijk aan het einde gekomen van deze aflevering van Tournee Generaal. Volgende week ben ik er opnieuw op hetzelfde uur en dezelfde zender. Met weer een mooie mix van muziek, herinneringen en verhalen uit de gouden jaren van de popmuziek. Geniet nog van het Pinksterweekend, maak het gezellig en laat jezelf helemaal op. Van mij alvast een fijne avond en heel graag tot volgende week.

0: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd. De andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar.
6: En dat wordt gevierd.
5: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
7: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
7: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
8: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
6: 2 jaar Radio Memory.
5: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
9: Dit is Radio Memory.
10: Radio Memory.
11: Cindy De Koeman.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory. Radio Memory.
3: Zondag van 6 tot 8. Cindy, met muzikale groeten.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is

0: 273 in Geraardsbergen, Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Cindy de Koeman.

Darling van Paul Severs. En dat werd aangevraagd door Molly. En we gaan direct verder met een ander verzoekje. En dat is vanwege Martine Abba met Dancing Queen.

0: Dit is Radio Memory.
1: Goedenavond.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.
2: Radio Memory.
3: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches zonder thuisfans voor Standaar en 4 voor Charleroi na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
4: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
5: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
4: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
5: Dat is al wel een keer de moeite.
7: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
8: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
7: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
8: Ik zie je graag.
9: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
0: Dit is Radio Memory.
10: Radio Memory.
11: Cindy de Koeman.
12: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
13: Sterre.
12: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
0: Radio Memory's hitschijf van de week.

Benny Scott, A Million Miles from Nowhere. En ik denk dat ik iemand heel blij daarmee gebruikt heb met Benny Scott. En we gaan naar Yours and Yours Alone, Kenny Chandler.

0: You're the greatest lover. En dat allemaal met love.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.

Keep on Smiling, James Lloyd. En dit werd aangevraagd door Celeste. En de volgende, die werd aangevraagd door Jeremy en de kindjes. En dat speciaal voor Rudolf en Anja. En zij vroegen Billie Jean van Michael Jackson.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy,

De Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf. Met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

0: zondag van 6 tot 8. Cindy, met muzikale groeten.
1: En we dansen met Six Meticala.

0: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaar en 4 voor Charleroi na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Cindy de Koeman.
6: Radio Memory.
7: Goeie avond.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Sifflé sur la colline van Jérémy Casale. En dat werd aangevraagd door Anja voor hem en natuurlijk voor zijn twee schatjes. Soms ben je gewoon te lief. Je wil geen ruzie, geen spanning. Je wil dat het goed blijft tussen jullie. Dus je zegt niets. Je past je aan, je lacht, ook als het pijn doet. Tot je stilletjes voelt hoe vermoeiend dat eigenlijk is. Lief zijn is mooi, maar niet als jij er zelf onder verdwijnt. All by myself, Céline Dion.

En dat werd aangevraagd door Anneke All By Myself, Celine Dion. En de volgende is Rain and Tears, Dimis Roussos.

Rain and Tears met Demis Roussos. Deze woorden zijn voor wie soms struikelt, wie dan kopje ondergaat, voor wie zich schaamt. Dit is dit waar je nu staat, voor wie je baalt van het falen, wie het niet zo had opgehoopt, maar wie toch opkrabbelt en alsnog maar verder loopt, voor wie uit het diepe kruipt, al zat je er nog middenin. Wat als je deze valpartij je ook wijst op een beter nieuw begin? En we gaan naar een ster van Christophe. En die werd aangevraagd door Molly.

Molly, die vroeg dus een ster van Christophe. Ga van de echte jij. Ik hou van wie ik was, wie ik ben, wie ik word. Je kunt niet iedereen helpen. Help jezelf. Je kunt niet het zijn als je ook niet naar je eigen schaduw durft te kijken. Endless Love, Diana Ross en Lionel Richie. En dat werd aangevraagd door Celeste.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Of je wilt of niet, je moet wel in liefde geloven. Liefde brengt vaak het beste in je naar boven. Liefde in al haar facetten zet vaak de puntjes op de i. Want zonder liefde en vriendschap voel je je nooit echt vrij. Er altijd voor elkaar zijn maakt liefde warm en fijn. En maakt iedere relatie waardevol en klein en groot tegelijk. Niemand weet hoeveel ik van je hou. Jimmy Frey.

0: Niemand weet hoeveel ik van je hou. En dat allemaal met Jimmy Frey. En we hebben natuurlijk nog een gedichtje klaarstaan. Vertrouwen is in elke relatie een van de belangrijkste dingen. Ook respect voor jezelf en voor elkaar. Maar bovenal liefde. Reken maar.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedenavond.
0: En we gaan naar de Manhattans uit 1976. This is going to be the best day of my life. Kiss and say goodbye.
3: I called you here today.

The Manhattans met Kiss and Say Goodbye. Altijd dichtbij, echte vriendschap meet je niet in uren. Niet in het dagelijks praten of elkaar voortdurend zien. Het zit in het stille weten dat er iemand is die jou draagt in gedachten. Ook als de dagen tussen jullie instaan. Een vriend is geen schaduw die je alleen volgt in de zon, maar een vaste ster die altijd aanwezig blijft. Zichtbaar of onzichtbaar. Altijd dichtbij. En we kregen een verzoekje binnen en dat kwam vanwege Rudolf. En hij vroeg deze van Wiltura, Mon Amour à moi.

0: op Memory.
1: Prettig weekend.
2: In liefde. Of je wilt of niet, je moet wel in liefde geloven. Liefde brengt vaak het beste in je naar boven. Liefde, in al haar facetten, zet vaak de puntjes op de i. Want zonder liefde en vriendschap voel je je nooit echt vrij. En voor elkaar zijn maakt liefde warm en fijn. En maakt iedere relatie waardevol en klein. En groot tegelijkertijd. Waarom jou jij, Marco Borsato?

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Waarom douw jij Marco Borsato? Soms is genoeg gewoon genoeg. Tijd voor even niks. Kalmte en rust. Je geest en lijf geven je signalen. Negeer ze niet, want soms is het niet alleen maar fijn, maar ook gewoon een must.
1: Romantiek en de mooiste liefdesgedichten. Dit is Romantica met Cindy de Koeman.

Wrap Your Arms Around Me, natuurlijk een ja, overblijfsel van de originele formatie ABBA, Agnetha Fahlskog, of Sla je arm om me heen, werd natuurlijk uitgebracht door Wendy van Wanten. Zeg nooit sorry voor hoe jij je voelt. Jij hoeft jouw eigen gevoel niet weg te stoppen. Als door jouw gevoelens een ander zich ongemakkelijk voelt, diegene mag zich afvragen waarom dat zo is, maar geeft jouw gevoelens te respecteren voor wat ze zijn. En we gaan naar Petula Clark met Kiss Me Goodbye.

0: Petula Clark met Kiss Me Goodbye. Goodbye. En wij gaan bijna ook goodbye zeggen, want het is het einde van het programma. En u hoort mij terug zaterdag met het verzoekprogramma natuurlijk. Tussen 10 en 12 uur. Mijn leven is geen verhaal dat iedereen wil horen. Mijn leven is geen film die iedereen wil zien. Mijn leven is geen lied dat iedereen wil horen. Mijn leven is geen wedstrijd die iedereen wil zien. Mijn leven is geen symfonie die iedereen wil horen. Mijn leven is geen landschap dat iedereen wil zien. Mijn leven is geen concert die iedereen wil horen. Mijn leven is geen kunstwerk dat iedereen wil zien. Mijn leven is geen roddel die iedereen wil horen. Mijn leven is geen monument dat iedereen wil zien. Mijn leven deel ik met de mensen die ik wil horen. Mijn leven deel ik met de mensen die ik wil zien. Mijn laatste plaat is niemand minder dan Anthony Quinn met I Love You and You Love Me. En wees vooral heel lief voor elkaar. En u hoort mij dus terug zaterdag. Bye.
1: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say, I love you? I love you.

0: Just we two.
1: Adds up to I love you
0: and you love me.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
4: Waar zijn al die mooie jaren?
3: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Dank aan Cindy met haar romantica. Zij is er natuurlijk volgende week terug. En romantiek, die blijft hier nog lekker doorgaan.
10: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: Tina Turner te horen.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: In 1996 bracht Tina Turner haar 9e soloalbum uit. Dat heette Wildest Dreams. En de zangeres kreeg in dit nummer hulp. Want niemand minder dan de zanger Sting heeft zijn gastvokalen bijgedragen aan dat nummer. On Silent Wings kreeg je te horen. Die final van Tina Turner. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, Paul McCartney met Days We Left Behind. Dames en heren, jongens en meisjes, graag wens ik jullie een hele fijne avond toe. Hiermee zitten we ook weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende 2 uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. En ik zou zeggen, waar je ook op dit moment mag luisteren, geniet mee en maak het zo gezellig mogelijk. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1973 voor Gladys Knight and the Pips. The Midnight Train to Georgia heb ik voor jullie klaarstaan. En misschien al een klein beetje een vergeten hitje voor Eros Ramazzotti. Een duet tezamen met Patsy Kensit. Ik neem je mee naar 1987 met La Luce, Buona della Stelle. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: jouw zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagsshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagsshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

heel zijn stadsbaders schreef het liedje als een ontroerend eerbetoon aan zijn beste jeugdvriend Robbie. En die Robbie kwam in 2012 op 24-jarige leeftijd om het leven bij een zwaar verkeersongeval. De tekst blikt nostalgisch terug op hun onbezorgde kindertijd. Samen in de klas bij meester Matthias. En beschrijft het immense gemis na een abrupte einde van die speeltijd. Niels de Stadsbader dus, uit 2016. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat we een liefdeshoroscoop hebben. Dat is elke week zo. En natuurlijk is dat vanavond zeker en vast niet anders. Het liefdeshoroscoop, daarin kom je te weten wat er de komende week met jou allemaal staat te gebeuren. Maar dan wel op het vlak van de liefde. Je krijgt het van mij hier te horen in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, het staat natuurlijk ook alweer gewoontegetrouw op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar kan je het in alle rust nalezen. Liefde enzovoort schrijf je trouwens liefdespatie ENZ. En nou ja, je kan het ook elke dag volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Zometeen Sienna Spyro met Material Lover. Na Hintje uit 1997 voor Close to You. Dit is Baby Don't Go. Baby.

0: is Radio Memory.
1: Prettig weekend.
2: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

Het werd de titelsong van de gelijknamige 12e James Bond film die in 1981 uitkwam. Sheena Easton, For Your Eyes Only. En op de Facebookpagina, zoals ik het daarnet al even had vermeld, vind je het liefdeshoroscoop terug. Niet alleen dat liefdeshoroscoop staat erop, maar je kan ook bijvoorbeeld naar wat videoclips kijken. En beluisteren natuurlijk ook, die ik daar geplaatst heb. En verder staat er ook weer een link naar Mixcloud. Want Mixcloud is een platform waar het volledige programma staat, de volledige show. En je kan daarna liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het moment net iets beter in jouw agenda past. Om het jou gemakkelijk te maken, dus de link naar Mixcloud staat ook op de Facebookpagina. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. Zometeen, uit 1979, Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again. Na eentje van de Banger Boys. Ze deden het toen plotseling een beetje rustiger aan. Dat was in 2001, met deze fijne Forever As One.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond.
4: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

afkomstig van zijn uiterst succesvolle tweede soloalbum Can't Slow Down. Deze Stuck on You van ex-Commodore Lionel Richie uit 1984. En uiteraard gaan we zometeen nog aan de andere kant lekker door met de mooiste lastsongs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. En je weet het, hè? In deel 2 krijg je dan ook van mij het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, dat gaan we dan straks in deel 2 allemaal van dichterbij bekijken. Maar in dit uur neem ik je bijvoorbeeld ook nog mee naar 1988. Met eentje voor Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Graag tot zometeen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

0: Makkelijk, een nummer van World Party, geschreven door Carl Wallingen. En Robbie Williams blijft trouw aan de originele versie van deze She's the One uit 1999. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Ray en Nightingale Lane. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met alleen maar de allermooiste lastzangs van toen en van u. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Blijf er lekker gezellig bij. En uiteraard komt het eraan. Over een drietal platen. Het liefdeshoroscoop. Wat er met jouw liefdesleven de komende week staat te gebeuren, kom je bijna te weten hier bij ons. Maar we gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1973. Voor Elton John. En zijn Goodbye Yellow Brick Road. Geïnspireerd op The Wizard of Oz. Maar eerst uit 1988 Billy Ocean met The Color of Love. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: tekst I sat on the roof and watched the day go by is een subtiele knipoog naar Elton John's klassieker Your Song, die Final for China Crisis uit 1983. Wishful thinking. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe is het met jouw liefdesleven de komende week gesteld? Wel, we gaan het nu allemaal van dichterbij bekijken.
1: Ram.
0: Je voelt dat je minder zin hebt in spelletjes of halve aandacht. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen rechtuit en eerlijk overkomt. Bij koppels helpt het om niet alles op te kroppen wanneer iets je stoort. Richting het weekend brengt een spontaan moment opnieuw meer luchtigheid tussen jullie. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Een gevoel van rust helpt je om dichter bij jezelf te blijven. Singles trekken deze week mensen aan die op zoek zijn naar stabiliteit en vertrouwen. Bij koppels zorgen kleine gewoontes samen voor een sterk gevoel van verbondenheid. Je merkt dat liefde soms vooral zit in eenvoud. De stier heeft er 3.
1: Tweelingen.
0: Gesprekken verlopen vlot en kunnen plots een verrassend romantische wending krijgen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen blijft fascineren door humor en spontaniteit. Bij koppels brengt een speelse sfeer opnieuw meer plezier in de relatie. Vooral het einde van de week voelt lichter en warmer aan dan je verwacht. 9 knuffelpunten voor de tweeling.
1: Kreeft.
0: De intense energie van de voorbije volle maan maakt stilaan plaats voor meer rust in je hoofd en hart. Singles voelen beter aan welke connecties echt goed zitten. Bij koppels zorgt een eerlijk gesprek voor meer vertrouwen. Een klein gebaar kan deze week onverwacht veel betekenen. 5 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je merkt dat je meer behoefte hebt aan echte aandacht in plaats van oppervlakkige bewondering. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een rustige manier raakt. Bij koppels helpt het om minder trots te zijn wanneer gevoelens uitgesproken moeten worden. Naar zondag toe ontstaat meer duidelijkheid. 2 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je ziet deze week sneller wat iemand werkelijk bedoelt. Singles kunnen verrast worden door een ontmoeting die eerst heel gewoon leek. Bij koppels zorgen praktische gebaren voor warmte en rust. De invloed van Mercurius helpt om misverstanden sneller uit te praten. De maagd heeft deze week 8 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk hebben we nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Romantiek hangt duidelijk in de lucht en dat voel je in kleine momenten. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie alles opvallend vanzelf lijkt te gaan. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer jullie opnieuw tijd maken voor elkaar. Venus versterkt je charme deze week extra sterk. Weegschaal, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je voelt dat bepaalde emoties nog nazinderen na de volle maan. Singles kunnen zich sterk aangetrokken voelen tot iemand die mysterieus blijft aanvoelen. Bij koppels helpt het om gevoelens niet langer verborgen te houden. Een intens moment kan veel veranderen tussen jullie. 4 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt nood aan vrijheid, maar ook aan iemand die je echt begrijpt. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwacht moment buitenshuis. Bij koppels brengt spontaniteit opnieuw beweging in de relatie. Vooral het weekend voelt lichter en speelser aan. Boogschutter, je hebt er 6.
0: Steenbok.
1: Je probeert alles onder controle te houden, maar gevoelens laten zich deze week moeilijk plannen. Singles twijfelen soms te lang voor ze initiatief nemen. Bij koppels helpt het om meer te zeggen wat er werkelijk in je omgaat. Eerlijkheid brengt meer rust dan afstand bewaren. 1 knuffelpuntje voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Nieuwe ideeën zorgen voor een frisse kijk op liefde en verbinding. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen verrast door originaliteit en openheid. Bij koppels helpt een onverwacht gesprek om opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien. Je merkt dat verandering ook positief kan zijn. 7 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je intuïtie blijft sterk en helpt je om mensen beter aan te voelen. Singles kunnen een zachte ontmoeting beleven die meteen vertrouwd lijkt. Bij koppels ontstaat er meer verbondenheid wanneer gevoelens rustig uitgesproken worden. Na een emotionele periode voel je opnieuw meer evenwicht terugkeren. De vissen hebben er deze week 8 verdiend. En natuurlijk lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want het staat gewoontegetrouw op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. En kan je natuurlijk ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Hind had ten tijde van de opname een relatie met schrijver Ray Davies. En het gerucht ging dat dit een van de allereerste nummers was die ze ooit op gitaar leerde spelen. Uit 1981. The Pretenders natuurlijk, hè. I Go To Sleep.

als je dit hoort, dan weet je het, hè. Dan zit Liefde enzovoort er helaas bijna op. Voor straks wens ik je natuurlijk weer lekker slapen en vooral morgen goed terug op. En natuurlijk heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 2021. Het nummer is de originele, onverkorte versie die Taylor Swift schreef in 2011 tijdens repetities, nog voor het nummer destijds werd ingekort tot een radioversie voor het album Red. Het is een van de meest geprezen meesterwerken van Taylor Swift. Het nummer werd uitgebracht in november van 2021 op het heropgenomen album Red. De track duurt exact 10 minuten en 13 seconden. Het schreef geschiedenis als het langste nummer ooit dat de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100 bereikte. Ik laat jullie met Taylor Swift en All Too Well in de 10-minute version. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan!

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.